0: Op naar het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attilay Oesloe is

0: aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht. Altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sporticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar, Felipe en Letizia, volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Dominee vergeet wat volgens mij. Hij loopt even weg. Goedemorgen, broeders, zusters, jongens, meisjes. Hier aanwezig of kijkend naar de livestream of via Omroep Archipel. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Uitdorp. Dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u, dat jij, een opbouwende dienst zult hebben. Gasten, ook van harte welkom. En na afloop van deze dienst is er koffie drinken in de ruimte hiernaast. Ook daarvoor van harte uitgenodigd. Speciaal welkom voor dominee Van der Akker, predikant in de kerk van de Nazarene. Dominee Van der Akker, van harte welkom en God zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. Vanavond gaat ons voor broeder ten voorde uit Helderwoudsluis. Ook daarvoor iedereen van harte uitgenodigd. Vandaag is het een bijzondere dag, Moederdag. Het is goed om de moeders ook vandaag eens extra aandacht te geven en stil te staan bij hen die geen moeder mochten worden. Deze week heeft een team van vrijwilligers de tuin weer stevig onder handen genomen en waarschijnlijk is dat opgevallen, of niet. Er is in ieder geval hard gewerkt en dank hiervoor. Dit was stap 1 in het verdere tuinplan. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden of kan via de QR-code worden gegeven. De tweede collecte is bestemd voor Stichting Kairos in Dirksland. En Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. En die hebben dan 24 uur, 7 dagen per week begeleiding op de groep. En het zorgaanbod van Kairos is intensief te noemen. Van harte aanbevolen deze collecte. Ik las vanmorgen nog een mooie psalm. Die wil ik u graag voorlezen. Psalm 63, vers 4. Ik wil voor u zingen, want uw liefde is meer waard dan mijn leven. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. En vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en zieken. En vooral degenen die al lange tijd op de weekbrief staan. We beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van Psalm 150. Loof God, loof hem overal. Loof de koning van het heelal. Ik verzoek u voor zover in uw staat bent dit staande te doen. En namens de kerkraad draag ik deze dienst graag over aan dominee Van der Akker. En wens ik u een gezegende dienst toe.

Mooie woorden om deze dienst mee te mogen beginnen. En heel bewust is Psalm 150 een oproep om je hoofd omhoog te heffen. Om alles wat je bezig gehouden heeft de afgelopen week, alles waar je mee geconfronteerd bent misschien wel, alle dingen die op je weg gekomen zijn, om die heel bewust even neer te leggen, om het aardse bij het aardse te houden en om nu omhoog te kijken. Om God te zien. En ik hoop, en daar hebben we ook met elkaar voor gebeden, dat we ergens in deze dienst God mogen ontmoeten. Dat we Gods stem zullen horen. Dat we iets van Gods geest mogen ervaren wat heel dicht bij ons hart komt. En dan staat er in het vers heel mooi iets over Gods ongemeten wezen. Dat betekent dat God altijd groter is, dat hij niet meetbaar is. Betekent dus ook dat er altijd voor ons, elke zondag opnieuw, elke dag opnieuw, iets nieuws van God te ontdekken is. En ik hoop dat we daar ook vandaag ons hart op willen richten. Dat we ons naar boven willen richten. Dat we bewust die oproep om naar God te kijken, naar God op te zien, dat zijn uitwerking mag hebben in ons leven. En daarom mogen we ook aan het begin van deze dienst de zegen van God ontvangen. Nog voordat we maar iets van onszelf geven, nog voordat we in gesprek zijn met God, is hij degene die zegt, ik wil jou, ik wil u schenken al het goede uit mijn hart. En mogen we zo de zegen van God ontvangen. En zo is er dan voor u en voor mij en voor jou vanuit Gods hart genade en liefde en vergeving en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die de opgestane is en van de Heilige Geest die in ons werkt, die rondom ons is, die ons bekrachtigt met het goede van boven. Amen. Een hele gezegende en een goede dienst met elkaar. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen. Een lied wat helemaal in was toen ik tot geloof kwam 35 jaar geleden. Een lied wat ik al lang niet gezongen heb. Maar een lied waarvan ik dacht, goh, ik weet niet wie het gekozen heeft. Maar ik vind het prachtig gekozen. Want het is een lied van dank voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel. Opwekking nummer 60.

Als ik de tekst goed begrijp, hadden we eigenlijk moeten gaan staan, zeg maar. Ik had bijna de neiging om te zeggen, zie ons zitten. Maar ja, dat wijkt ook weer zo af. We gaan ook met de kinderen nog een mooi lied zingen. Hey, luister mee naar een nieuw verhaal. Een nieuw verhaal uit het boek van God. En bij God is er altijd een nieuw verhaal. Er valt altijd iets nieuws te ontdekken. En dat zullen jullie vast in jullie eigen tijd ook met elkaar wel weer gaan ervaren. Maar het vraagt ook iets anders. Het vraagt om te luisteren. En luisteren en horen, dat zijn hele belangrijke dingen. Ook bij God. Als God spreekt, dan mogen wij ons op de een of andere manier zo afstemmen dat we het niet alleen maar willen horen, maar dat we ook willen luisteren. En dat gaat misschien wel een stapje dieper. Laten we het met elkaar zingen.

Dat is mooi. En in het laatste zinnetje staat gelijk ook de verdiepingsslag. Niet alleen maar meeluisteren, maar ook meedoen. Zullen we samen bidden? Heer, wat een voorrecht is het om deze dag gewoon zomaar apart te mogen zetten voor u. En dat omdat u deze dag apart gezet hebt voor ons. Omdat u wilde dat de schepping en ook de mens, wij, dat we één dag in de rust zouden zijn. Bijzonder in de rust, in het leven met u. Heer, en dank u dat we daarom alle dingen gewoon even naast ons neer mogen leggen. U kent ons. U weet wat er speelt in onze levens. U kent de zorgen die er zijn. De angsten, het verdriet, de moeites. Heer, maar soms ook de vreugde, de blijdschap, de goede week die we misschien achter de rug hebben. De mooie dingen van het leven. Heer, en allemaal mogen we zo even neerleggen. En mogen we zo even gewoon ons hoofd omhoog heffen. Mogen we uw liefdevolle ogen zien. Mogen we uw genadige stem horen. Hier mogen we ervaren dat u ons omarmt. Omdat u een God bent die van mensen houdt. Heer, u kent onze levens. U kent ook de dingen waar we tegenaan lopen. De dingen waar we ons voor schamen. De woorden die we gesproken hebben, misschien wel de afgelopen week, die verkeerd vielen of die misschien zelfs gewoon niet goed waren. Heer, de momenten waarop we misschien niet zo met wijsheid gehandeld hebben als dat had gekund of had gemoeten. Heer, dan mogen we hier ons hart gewoon in alle openheid aan u voorleggen. En dan vergeeft u ons. Dan onschuldigt u ons. Dan moedigt u ons aan om opnieuw in het spoor van uw geest te leven. Dan schenkt u ons de kracht van omhoog. Heer, en daartoe willen we ook ontvangen in deze dienst. Daartoe willen we ook echt luisteren. Heer, daarin willen we ons hart met u verbinden. Heer, en hier zijn we. Heer, en dank u dat we vanmorgen opnieuw zomaar uit genade zoveel goeds van u mogen verwachten. Heer, als we in alle eerlijkheid en in alle openheid naar u toekomen, dan laat u ons niet staan. Heer, en zo willen we deze dienst en dit samen zijn en onszelf ook heel persoonlijk aan u opdragen. Heer, kom tot uw doel met ons, vanmorgen opnieuw, door woord en door geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik vind het altijd een groot voorrecht als ik in een kerk mag zijn en ik mag ook nog liederen uitzoeken. Want er zijn liederen die altijd op een bijzondere manier je eigen hart raken. En het eerste lied, we gaan zo twee liederen achter elkaar zingen, maar het eerste lied wat we gaan zingen is een lied van Selah. En dat is het lied Jezus liefde voor mij. En daar staat een zinnetje in. Dat komt zo dicht bij mijn eigen hart. Dat ik ontroerd raak als ik dat zing. En dat zit hem in het zinnetje wat we straks gaan zingen. Ergens aan het eind in een couplet. Dat God ons hart veroverd heeft. En ik weet niet of je dat herkent in je leven. Maar ik hoop het van harte. Dat God ergens je leven gekruist heeft, dat God ergens binnengekomen is, dat hij zo in liefde heeft aangedrongen dat je bijna niet anders kon dan je overgeven aan hem. En ik heb dat ervaren in mijn leven 35 jaar geleden. En nog steeds bid ik dat elke dag opnieuw die ervaring van dat God vanuit zijn liefde ons hart wil veroveren, blijft veroveren, dat hij ons hart in bewaring houdt, dat het een beleving mag zijn die ons elke dag weer raakt en voedt van binnenuit. Ik vind het een prachtig mooi lied en ik wil jullie van harte uitnodigen om het samen met mij te zingen.
Jezus' liefde voor mij, voor jou, heel persoonlijk.

Het volgende lied dat we gaan zingen is opwekking 803. Ontzagwekkend is uw heiligheid. En ik gaf ooit een Alpha-cursus. En een van de deelnemers, zonder enige christelijke achtergrond, die vroeg: wat is nou heiligheid? Dat is best een goede vraag. Dat is een mooie vraag. Wat is heiligheid? En we waren daar met elkaar over aan het nadenken. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie: heiligheid heeft twee poten in de Bijbel. Het is niet alleen het ontbreken van zonde of van kwaad, maar het is bovenal ook de aanwezigheid van pure, zuivere, 100% mooie, ongebroken liefde. En als we het hebben over de heiligheid van God, dan praten we over zijn pure goedheid. En als we dan zingen: ontzagwekkend is uw heiligheid, dan kan ik ook eigenlijk niks anders dan u uitnodigen om bij dit lied te gaan staan, voor zover u dat kunt, en om samen met mij de heiligheid van God te bejubelen, toe te zingen en daar innig dankbaar voor te zijn. Zullen we gaan staan?

Uw trouw duurt voor altijd. Wat een geweldige werkelijkheid voor ons als mensen om daarvanuit te mogen leven. God is trouw. Wat zijn hand begonnen is, dat laat hij niet los. Lieve mensen, ik heb het voorrecht om vrijwel elke week ergens anders, in een ander kerkgenootschap, op een andere plek in Nederland, ergens op een kansel te staan. En wat mij het laatste jaar in het bijzonder is opgevallen, dat is dat ik op heel veel plekken, in heel veel kerken en gemeentes, steeds meer mensen tegenkom die aan het zoeken zijn van hoe ze nou als christen een werkelijk verschil kunnen uitmaken in deze wereld. Ergens is er een soort van besef dat de samenleving aan het veranderen is. En mensen voelen dat en mensen zien dat om zich heen. Ze ervaren dat in het nieuws. Mensen maken zich daar ook zorgen over. In de kerk worden de handen gevouwen. Maar er is ook het besef van er moet gewerkt worden. Er moet iets zichtbaar worden van het koninkrijk van God. Ik als mens, ik als kind van God, ik speel een rol in dit grotere verhaal. En misschien herkent u het wel. Misschien leeft dat verlangen ook wel bij u of bij jou van binnenuit. Ik zou zo graag een verschil willen uitmaken. Ik zou zo graag een verschil willen zijn. Gisteren nog was er een gesprek met onze oudste dochter. En ze zei van ja, nou heb ik mijn huis en ik heb mijn baan en ik ben gelukkig getrouwd. Maar is dit het nou? Is dit waar ik voor leef? Is dit waar ik voor werk? Ik wil zo graag een verschil uitmaken. Ik wil zo graag iets doen wat werkelijk bijdraagt aan het zichtbaar worden van Gods koninkrijk. En nou zul je mij niet horen zeggen dat in een gewone baan en in een gewone situatie je geen verschil kunt uitmaken. Maar het gaf iets weer van het verlangen van binnenuit. Ik wil zo graag dat God op de een of andere manier in en door mijn leven herkend kan worden. Maar de vraag die dan ook heel vaak naar boven komt, is de vraag, hoe doe ik dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe maak ik nou een echt verschil? Hoe wordt er iets van God zichtbaar in of door mijn leven? Of misschien wel, hoe wordt er meer van God zichtbaar in mijn bestaan? En ik denk dat dat een goede vraag is. Ik denk dat dat een vraag is waar we bijna toe gedwongen worden als christenen om regelmatig bij stil te staan. En misschien is het wel een vraag die op de een of andere manier ook aangewakkerd wordt

opkomen voor de zwakken en de armen en de vervolgden in deze samenleving. En dat is iets waar Jezus zijn specialiteit in had. Dat neemt in een razend tempo af. En de machtigen van de aarde die geregeerd worden door geld en eer en roem... Die lijken soms wel met het grootste gemak over de kwetsbaren van deze wereld heen te walsen. En soms lijkt het zelfs alsof ze niet te stoppen zijn. In het Oud-Testamentisch beeld zou je kunnen spreken over Goliath... die misschien wel de sterkere lijkt te zijn ten opzichte van de God van Israël. Gelukkig weten wij hoe het verhaal afliep. Maar in die samenleving... In die veranderende samenleving die we grotendeels toch ook met elkaar ervaren... worden u en ik en jij, worden we opnieuw steeds gedwongen... om als kinderen van God na te denken en om te handelen in de geest van Christus. En om op de een of andere manier vorm te geven aan hoe dat koninkrijk van God zich dan vertaalt... gewoon in een praktisch aanwezig zijn in deze samenleving. En hoe gaat dat nou toch in zijn werk? Hoe kunnen wij in de voetsporen van Jezus een echt verschil maken? Over die vraag wil ik vanmorgen met u nadenken. Hoe kunnen wij bijdragen aan vrede? Hoe kunnen we bijdragen aan goedheid? Hoe kunnen we bijdragen aan herstel? Aan misschien wel gezondheid, zodat een gezonde samenleving zich op een goede manier kan ontwikkelen. En het eerste, voordat we de Bijbel gaan openslaan... wat ik daar vanmorgen in ieder geval over wil zeggen... is ontzettend bemoedigend nieuws. Is heel goed nieuws. Is misschien wel bijna evangelie. Evangelie betekent niks anders dan goed nieuws. Maar ik heb heel goed nieuws vanmorgen voor u. Misschien zit er een klein rafelrandje aan... maar die komen we straks nog wel tegen... Maar het eerste wat u werkelijk heel diep tot u mag nemen, is dit. U maakt al een verschil. U en ik, jij en ik, we maken al een verschil. Er was een moment dat Jezus rondliep met zijn discipelen op deze aarde... en dat hij tegen zijn leerlingen die indrukwekkende woorden sprak... Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht op deze wereld. En je moet even heel scherp hebben dat Jezus werkelijk zei... Jullie zijn het. Niet jullie worden het. Jullie zijn het. Vanaf het moment, zegt Jezus, dat jullie besloten om alles achter je te laten. Op het moment dat jullie besloten om mij te willen volgen. Om van mij te willen leren. Om mijn leerlingen te willen zijn. Vanaf dat moment zijn jullie dit geworden. Jullie maken een verschil. Vanaf nu. Als je het met latere woorden van Jezus en Paulus en Petrus theologisch zou moeten duiden. Dan zou je kunnen zeggen... Als jij zelf opnieuw geboren bent, wedergeboren bent, zoals de Bijbel het noemt. Als je zelf tot geloof gekomen bent, persoonlijk tot bekering gekomen bent. Als God opeens staat in je leven. Als je zelf bewust kind van God bent geworden, omdat je ervoer dat God jouw hart wilde veroveren. Als je er intens naar verlangd hebt om de liefde van God te willen ontvangen en van daaruit te willen leven. Als de geest van God in je woont, dan ben je al een verschil. Dat kan niet anders. Maar, voor alle duidelijkheid, en daar zit misschien dan wel dat rafelrandje. Het gaat er dus niet om of je naar de kerk gaat. Het gaat er ook niet om of je jezelf... christelijk noemt. Of dat je christelijk bent opgevoed. Of zelfs niet dat je in theorie wel gelooft dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. Het gaat er niet om of je de christelijke theologie en theorie wel met je verstand kunt beamen. Of je een wedergeboren mens bent, een opnieuw geboren kind van God, een mens met een nieuw hart. Kun je Bijbel...

ons gezien eigenlijk maar op één manier toetsen. Want het is gekoppeld aan eigenlijk maar één enkele vraag. En die vraag is: heb jij God en mensen van harte lief? Heb je God en mensen van harte lief? Heb je God lief en heb je mensen lief? Alle mensen. Altijd. De Bijbel geeft ons geen enkele ruimte om daarin een selectie te maken. Oh, die vind ik wel aardig en daar heb ik niks mee. Oh, die behandelt mij goed, maar die is altijd zo lelijk. De Bijbel maakt er korte metten mee. En we worden opgeroepen om God en alle mensen lief te hebben. En de grote vraag is: wil jij God en wil jij alle mensen altijd met Gods liefde benaderen en behandelen? Ondanks misschien wel. Weet je, de Bijbel spreekt erover dat bij de wedergeboren mens, dat de liefde van God door de Heilige Geest in zijn of haar hart is uitgestort. Romeinen 5 vers 5. En de vraag: heb jij God lief, van harte lief, door genade, door de Heilige Geest, door wedergeboorte, heb jij mensen lief op diezelfde manier? Dat is de cruciale vraag die inderdaad bepaalt of jij al een verschil bent. Maar als je die vraag met ja kunt beantwoorden, dan heb je al een ongelooflijke bak aan rijkdom te pakken. Je maakt al een groot verschil, bijna automatisch zou ik haast zeggen. Het kan niet anders. Stel je voor dat we de doopsgezinde gemeente Ouddorp ineens hier vanuit deze samenleving op Goeree, dat we die ineens hier weg zouden halen. Wat zou het een verschil maken? Hoeveel liefde, hoeveel zorgzaamheid, hoeveel voorbeden, hoeveel betrokkenheid, hoeveel goedheid, hoeveel aandacht, hoeveel medeleven en noem het allemaal maar op, zou er ineens verdwenen zijn. Jullie maken al een verschil. Als je leeft vanuit Gods liefde, dan kan het niet anders dan dat dat overal zichtbaar wordt. Maar als je die vraag niet echt in alle diepte kunt beantwoorden, die vraag: ben ik een wedergeboren mens? Heb ik werkelijk God en mensen van harte lief? Of misschien wel niet? En hoe komt dat dan of zo? Maar als je er wel naar verlangt, nou, ik zou bijna zeggen, ga dan als de bliksem in gesprek met iemand die je daarbij verder kan helpen. Een verloskundige of zo. Of een predikant. Of jullie hebben vast hele wijze kerkenraadsleden hier zo. Of andere mensen die theologisch misschien wat meer meegekregen hebben. Want wedergeboren zijn of niet, maakt een wereld van verschil in je bestaan. Maar dan daarnaast. Naast dat je als kind van God al een verschil bent, verlang je er misschien ook nog wel heel sterk naar om veel meer van Gods liefde te verspreiden. Veel meer van Gods licht zichtbaar te zien worden door je leven. En weet je, ook daarin heb ik goed nieuws. De Bijbel geeft aan dat dat kan. De Bijbel spreekt over een proces van geestelijke groei, zodat jij op de plek waar je werkt, waar je leeft, waar je woont, waar je sport, waar je dient, waar je bent, een echt verschil kan maken. En dat proces waar de Bijbel dan over spreekt, een proces van geestelijke groei, vinden we op een bijzondere manier beschreven in de tweede brief van Petrus. En ik wil een gedeelte met u lezen vanmorgen. Het is zo'n rijk gedeelte. Ik zou bijna zeggen, doe ergens deze week, misschien vanmiddag thuis, misschien morgen of overmorgen, maar doe een poging om dit gedeelte nog eens echt in alle stilte na te lezen. Want er staat zoveel in. En als je dit tot je door laat dringen, dan begint het te duizelen. Enorme, prachtige, krachtige woorden van Petrus naar de gemeente van Christus overgebracht vanuit de Geest van God om ons mee te voeden vanmorgen. Laten we lezen 2 Petrus 1, de verzen 1 tot en met 8.
En daar staat het volgende. En als het goed is, komt hij op de biermenu. Kijk. In elke kerk waar ik kom en waar het met de beamer even niet goed gaat, word ik altijd heel erg blij. Waarom? Frank en techniek, dat is een hopeloze combinatie. Dramatisch. Bij mij zou het sowieso fout gaan, zeg maar. Dus ik ben altijd heel gelukkig als er ook andere mensen zijn waar het ook niet altijd direct lukt. Want het is gewoon ingewikkeld. Maar als we hem niet op de beamer hebben, dan gaan we hem gewoon heel uitgebreid lezen. En dan lees ik hem nog net even ietsje langzamer. Maar laat de woorden maar tot je doordringen. Van Simon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede, kijk, je hoeft maar te bidden en het gebeurt, hè? Ineens is hij er. Genade en vrede wordt jullie vermenigvuldigd. Heel vaak in de Bijbel vinden we de woorden genade en vrede is er voor jullie, zij jullie allemaal. Maar Petrus heeft de neiging om er wat grootser overheen te gaan. Het wordt jullie vermenigvuldigd. 2 keer 2 is 4 keer 4 is 16 keer 16 is en zo gaat hij eindeloos door. Joh, mag die genade en die vrede vermenigvuldigd blijven worden? Mag die altijd groeien? Mag die altijd groter worden? Hoe? Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dit nu is het eeuwige leven, het waarachtige leven, zegt Johannes, dat wij u kennen. Dat is het echte leven. En de kennis van God onze Heer bewerkt genade en vrede in ons leven. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en macht. En door deze beide zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Moet je echt tot je door laten dringen. God heeft ons grote, kostbare, zeer grote beloften gedaan. Opdat wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen zijnde aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld heerst. U en ik zijn bedoeld om deel te hebben aan de goddelijke natuur. Maar, zegt Petrus, voeg om deze reden met betoon van alle ijver bij uw geloof de deugd. Bij de deugd de kennis. Bij de kennis de zelfbeheersing. Bij de zelfbeheersing de volharding. En bij de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde. En door de broederliefde de liefde tegenover alles en iedereen. Want als deze dingen bij jullie aanwezig zijn en overvloedig worden, dan laten ze jullie niet zonder werk, niet zonder vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wat een belofte. En wat een ongelooflijke verse krijgen we hier door Petrus voorgehouden. Als u scherp hebt meegekeken, dan is u misschien één dingetje opgevallen. Eén woordje wil ik er eigenlijk deze ochtend uitlichten. Eén woordje met hoofdletters geschreven. U heeft hem vast al gezien. Maar een woordje waarvan ik geloof dat het een enorm ongelooflijk verschil kan maken in ons leven hier in deze samenleving. En ik vind het heel erg, ik zou bijna zeggen ironisch. Ik vind het verbazingwekkend, maar ik vind het ook heel leuk dat juist Petrus dit woordje zo centraal zet in die cyclus van geestelijke groei.
Want als er nou toch één discipel is die je niet associeert met dit woord, dan zou hij het toch zijn. Petrus de flap uit. Petrus haantje de voorste. Petrus de bedweter. Maar blijkbaar heeft deze Petrus in zijn latere leven toch het een en ander aan ontdekkingen gedaan en heeft hij een bijzondere geestelijke groei doorgemaakt. En het woordje waar ik het vanmorgen met u over wil hebben is het woordje zelfbeheersing. En dat is een woordje wat wat oproept, toch? Dus ik zou zeggen, ga er maar even een minuutje in stilte over nadenken. Wat roept dit woord nou bij je op? Zelfbeheersing. Wat gaat er hier dan allemaal malen van boven? En de vraag is, hoe kunnen we deze karaktereigenschap, deze scherpe vorm van geestelijke groei vanuit de Bijbel nou juist verstaan? En waar en hoe kan zelfbeheersing op de een of andere manier diep ingevlochten worden in onze levens? Zelfbeheersing die een verschil maakt. En weet u, we hebben allemaal associaties bij die term. Waar denk jij aan? Waar denkt u aan bij het horen van dat woordje zelfbeheersing? Mag ik zo eens wat gokken? Iemand die snel driftig wordt. Iemand met een temperamentvol karakter, en ik ken er eentje, die denkt onmiddellijk daaraan. Waarom heb ik nou niet eerst gezwegen? Waarom heb ik het er nou alweer uitgeflapt? Iemand met een snoepprobleem, die weet ook onmiddellijk waar het over gaat. Een man die graag een drankje te veel lust. Of een vrouw die haar mond maar niet kan houden. Laten we even in die clichés blijven vanmorgen. Hè? Die weet ook onmiddellijk waar het over gaat. Of een mens die koopziek is, die nooit in de stad kan lopen of die nooit online ergens bezig kan zijn zonder maar weer iets te bestellen, zonder geld uit te geven, die weet ook waar het over gaat. Maar ook iemand die zich altijd maar laat leiden door de omstandigheden. Hè, als het tegen zit, word je boos. Of iemand die geregeerd wordt door zijn emoties. Denk maar aan wat een domme verliefdheid soms allemaal niet teweeg kan brengen aan schade. Maar ook die beheerst zichzelf niet. Iemand die zich laat beheersen door zijn zorgen of door zijn angsten. Ook die zit niet op het juiste spoor. Wie van ons heeft zijn denken en heeft zijn spreken voortdurend onder controle, onder bedwang van Gods liefde gebracht? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat woordje zelfbeheersing, dat kan bij ons allemaal hele verschillende dingen oproepen. Maar waarschijnlijk is er voor iedereen ook wel een gebied te vinden waarvan je denkt, hé, hier komt het wel heel dicht bij mijn eigen bestaan. Zelfbeheersing die vandaag de dag misschien wel heel ver te zoeken is in deze maatschappij, wat heel veel levens en ook heel veel relaties ontzettend kapot maakt. Wat ik nu ineens weer gezegd heb, was het nodig? Was het nodig op dit moment? Was het goed? Was het behulpzaam? Had het anders gekund? Had het beter gekund? Zelfbeheersing. Maar eigenlijk wil ik het vanmorgen niet hebben over die dingen in ons leven die ons eigen leven gezonder maken. Die ons eigen zijn, zeg maar, een stukje verder vooruit helpen. Maar ik wil me vanmorgen vooral met jullie richten op wat een werkelijk verschil maakt, denk ik, in onze dagelijkse maatschappelijke werkelijkheden. In het dagelijks maatschappelijk verkeer waarin we ons allemaal bevinden. En ik heb het genoemd relationele zelfbeheersing. Relationele zelfbeheersing waarvan ik geloof dat je daar een immens verschil mee kunt maken. Elke dag in allerlei omstandigheden en binnen elke groep waarbinnen je je bevindt. En laten we daar vandaag vanmorgen wat verder over nadenken. En weet je, in de Bijbel is de term zelfbeheersing een woord wat een ongelooflijk breed bereik heeft. En de kernvraag bij dat woordje in de Bijbel is eigenlijk de vraag: beheers jij je eigen leven onder de leiding van Gods Heilige Geest?
Beheers je je eigen leven onder de leiding van Gods Heilige Geest? Heb jij het beheer over je eigen bestaan zodanig in handen dat het karakter van Christus voluit zichtbaar wordt in jou en in mijn leven? Dat is waar het over gaat. En weet je, het woordje wat in de Bijbel gebruikt wordt voor zelfbeheersing, ekrateia, zelfdiscipline, betekent het eigenlijk. Dat is leuk, hè? Discipline, zit het woordje discipel in. Dus we mogen leren, we mogen gediscipeld worden. Maar dat is een woordje wat eigenlijk haak staat tegenover een andere term die we ook in de Bijbel tegenkomen. Zelfbeheersing als vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, kennen we. Maar al die vruchten van de geest die staan tegenover de werken van het vlees die daarboven staan, een paar versen eerder. En het woordje wat staat tegenover zelfbeheersing is het woordje losbandigheid. Losbandigheid is het werk van het vlees. Zelfbeheersing is de vrucht van de geest. Je zou kunnen zeggen, relationele zelfbeheersing staat tegenover relationele losbandigheid. Je flapt alles er maar uit, je gooit alles er maar uit. Het gaat om jouw belang, om jouw wil, om jouw verlangen. Misschien zelfs soms wel ten koste van het grotere geheel. Maar daar moeten we ons vanmorgen even wat sterker in vastbijten. En ik wil graag drie vormen van relationele zelfbeheersing doordenken, waarvan ik geloof dat die misschien wel het meest relevant en het meest zichtbaar, het meest opmerkelijk en misschien ook wel het meest invloedbaar kunnen zijn in deze tijd. Daar maak je verschil mee. En het zijn in ieder geval de dingen waar God mij in uitdaagt. Dus maak je geen zorgen. Ik preek in allereerste instantie ook voor mezelf. Drie dingen, drie vormen. En de eerste is zelfbeheersing in kritiek leveren. Je oordeel uitstellen. De tweede is zelfbeheersing in zwijgen. En de derde is zelfbeheersing in de omgang met je emoties. En daar wil ik kort nog even met elkaar naar kijken. Zelfbeheersing in kritiek leveren. Een oordeel hebben. Ik weet niet hoe u in het leven staat, maar ik ben er ongelooflijk goed in. En ik vrees dat als ik het Nederlandse volk zo links en rechts af en toe hoor, dat ik niet de enige ben. Er zijn er nogal wat. Hoe snel, hoe makkelijk heb ik in allerlei omstandigheden tegenover allerlei mensen mijn oordeel al heel erg snel klaar. Ik hoef maar iets te zien, ik hoef maar iets te horen, ik hoef maar iets te lezen. En ik weet het al. Een tijdje terug in een interview met Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, daar in een artikel, daar daagde hij mensen uit met de woorden: stel je oordeel uit. Stel nou eens je oordeel uit. Als je ergens verschil wil maken, als je niet gelijk tegenover die ander wil komen te staan, als je verbinding wil maken, waardoor Gods liefde werkelijk kan stromen, stel dan alsjeblieft je oordeel uit. Beheers je oordelen. En zijn woorden die raakten me. En die daagde me uit om eens heel goed naar mezelf te kijken en om hier stevig over na te denken. En omdat ik toch al met dat onderwerp zelfbeheersing bezig was, kwam ik makkelijk tot de conclusie dat je oordeel uitstellen een vorm, een sterke vorm van zelfbeheersing is. Als je vrede wil in plaats van weer een conflict, als je nabijheid zoekt in plaats van afstand, als je iemand innerlijk wilt kunnen proeven in plaats van op het uiterlijk af te gaan, als je niet bij wilt dragen aan verharding, aan polarisatie in de maatschappij, stel je oordeel uit. Want hoe vaak is bij u en bij mij niet het oordeel al in ons hart,
en daarmee ook vaak al op onze lippen en ligt het al op straat, nog voordat we echt nagedacht hebben. Nog voordat we liefde voor de ander of voor de andere situatie ontwikkeld hebben. En je oordeel uitstellen, de ander misschien eerst bevragen, je in de ander verplaatsen, de ander genadig tegemoet treden, je eerst verdiepen, het maakt een wereld van verschil. Jezus zegt in Johannes 7, vers 24 iets heel bijzonders. Daar zegt hij niet dat we niet mogen oordelen. Maar daar zegt hij het volgende. Jezus zegt, oordeel niet naar het aanzien. En het aanzien ligt in de Bijbel dicht bij de oppervlakkigheid, de oppervlakte. Oordeel niet naar het aanzien, maar oordeel met een rechtvaardig oordeel. En weet je, voor een rechtvaardig oordeel, daar heb je tijd, daar heb je onderzoek, daar heb je verdiepingsvragen voor nodig, om bijvoorbeeld ook de echte intenties van het hart van de ander goed te kunnen ontdekken. Stel eerst goede wedervragen. Ik heb de afgelopen tijd het Marcus-evangelie gelezen voor mezelf. En wat mij opviel, was de hoeveelheid keren dat Jezus een vraag naar zich toe krijgt en dat hij geen antwoord geeft, maar dat hij eerst een tegenvraag gaat stellen. Een verdiepingsvraag gaat stellen. Stel eerst goede wedervragen, zoals Jezus dat deed, in allerlei gesprekken om de diepte van de ander te kunnen ontdekken. En ja, dat daagt dus uit tot zelfbeheersing. Zelfbeheersing in relationele zin, omwille van een God die relationeel is. En die zijn oordeel heel vaak uitstelt. Tweede. Zelfbeheersing door te zwijgen. Ik zal je eerlijk zeggen, voor mij als spreker, er ging een hemel open toen ik dit ontdekte. Dat het een optie was. Er is een optie in dit leven, in deze wereld, om te kunnen zwijgen. En weet je, er zijn in de Bijbel ook nog wel wat momenten waarbij Jezus door anderen in het nauw wordt gedreven, waarop hij antwoordt met zwijgen. Moet je maar eens lezen in de evangelie. Jezus antwoordt met zwijgen. En zwijgen is misschien wel de meest onderschatte geestelijke discipline die wij onszelf kunnen aanleren. We hoeven niet altijd te spreken. Niet alle dingen zijn de moeite waard om een geschil van te maken. Zwijgen is misschien wel de meest onderschatte geestelijke discipline die wij onszelf kunnen aanleren. God zelf zwijgt soms, hè? Zefanja 3, vers 17, daar staat dat God zwijgt in zijn liefde. Misschien wel omdat hij ons niet in verlegenheid wil brengen. Misschien wel omdat hij ons niet tekort wil doen. Misschien wel omdat hij niet met ons in de discussie terecht wil komen. Wat zou er van ons overblijven? En in Spreuken 17, vers 28, daar staat dit. Dat is een prachtig vers, moet je je eigen maken. Een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs. Dat is leuk, hè? Als jij wijs wil overkomen in de wereld waarin je leeft, hoef je maar één ding te doen. Zwijgen. En als je jezelf soms een beetje een dwaas vindt, dan zit hier een oplossing in het verhaal. Een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs. Sterker nog, als hij zijn lippen gesloten houdt, gaat hij zelfs door voor verstandig. Appeltje eitje. Hoe kun je je image verbeteren? Maar weet je, zwijgen in de Bijbel kan niet alleen maar heel wijs zijn, maar soms ook zelfs heel veelzeggend. Je dwingt in zekere zin door te zwijgen de ander tot nadenken. Kijk maar eens naar hoe Jezus zwijgt tijdens de verhoren in de aanloop naar de kruisiging. Een aantal momenten waarop hij niet antwoordt op datgene wat hem voorgehouden wordt. Waarom? Met de bedoeling dat die ander zich realiseert, wat zeg ik nou eigenlijk?
Hoe is deze situatie? Wie heb ik hier voor me? Relationele zelfbeheersing van Jezus in optima forma in de aanloop naar het kruis. Heb je er ooit wel eens voor gekozen om bewust te zwijgen? Je maakt er zomaar een verschil mee. Derde, laatste. Zelfbeheersing in de omgang met je eigen emoties. Als je een mens bent met wie de emoties makkelijk op de loop gaan, dan heb je een klusje te doen. Gelukkig is Gods geest daar heel dichtbij om ons tegemoet te komen. Maar een van de mooiste teksten die hierover gaat, die vinden we in Efeze 4, vers 26. En daar staat in de oude MBG-vertaling het volgende. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. Even voor de jongeren onder ons. Ben je ergens enorm pissig over? Zorg dan dat je niks doms doet. Zoiets staat er. Niet gelijk op social media van alles erop kalken of zo. Als je ergens door geraakt wordt, even jezelf terugtrekken. Even nadenken. Boos worden kan je soms overkomen. Daar is de Bijbel duidelijk in. Dat is ook een eigenschap die God heeft. Is in zichzelf helemaal niet verkeerd. Maar beheerst blijven in je boosheid. En boosheid niet tot zondig en tot schadelijk gedrag laten overgaan. Daar heb je zelfbeheersing voor nodig. En daar maak je ontzettend veel verschil mee. Ergens anders in het Spreukenboek, daar staat de tekst. Wie zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt. Nou, dat gaat bij uitstek over dit soort dingen. Als je jezelf kunt overwinnen in het feit dat jouw emoties niet jouw leven bepalen, niet regerend zijn, dan kun je een ongelooflijke sprong maken. De eerste vraag die je jezelf immers vaak moet stellen, wanneer er allerlei hevige emoties bovenkomen, wanneer je van alles voelt opborrelen, is altijd de vraag, waar komt dit nou vandaan? En weet je, heel vaak heeft het veel meer met jezelf te maken dan dat je in eerste instantie wil toegeven. Jij voelt je gekwetst. Jij voelt je niet gehoord. Jij voelt je bedreigd. Jij voelt je niet serieus genomen. En bam, je knalt er maar weer overheen. Maar het zit in jezelf. En de uitdaging is zelfbeheersing. Toen Jezus op weg was naar het kruis, onschuldig als die was, het grootste onrecht ooit vertoond. Toen weigerde hij om zijn kracht en zijn macht te misbruiken om aan de boel een krachtig einde te maken. En hij had het zomaar gekund. Met één zwaai van zijn hand had hij het hele zootje van de aarde weggeveegd. Maar hij deed het niet. Uit liefde. Uit liefde voor zondige mensen. Uit liefde voor mensen die met hun rug naar hem toe leefden. Uit liefde voor mensen die hem bespotten. Uit liefde voor mensen die hem niet wilden aanvaarden. Het onrecht was groot. Maar zijn relationele, emotionele zelfbeheersing was groter. En de vraag is, hoe beheersen jij en ik onze emoties? En het gaat over allerlei emoties, hè? Het gaat ook over verdriet, het gaat over angst, het gaat over stress, het gaat over boosheid. Maar hoe beheers je je emoties in de omgang met een ander wanneer het spannend wordt? Weet u, ik heb maar één manier. Ik weet ongeveer, denk ik, een beetje hoe dat bij mijzelf werkt. Er begint iets te borrelen. Ik krijg de neiging om te gaan praten. Ik voel onrecht, ik voel boosheid. Ik zie dat waarheid en leugen door elkaar worden gemixt. Alles in mij begint zich, zeg maar, te verhogen qua temperatuur. En dan heb ik twee keuzes. Of ik laat het lopen en het richt schade aan. Of ik ga onmiddellijk naar Jezus. Onmiddellijk. Heer, bewaar mij in uw vrede. Heer, beschermt u mijn hart. Heilige Geest, regeer in mij, nu. En zo ben ik aan het leren.
En zo mag een groei ontstaan. En dat kun je gelukkig heel goed oefenen. We leven in de aanloop naar Pinksteren. Wat is het een zalige wetenschap dat de Heilige Geest gekomen is om ons te bekrachtigen, juist zodat meer van het karakter van Christus in en door onze levens zichtbaar wordt, waardoor we een verschil maken. Zelfbeheersing in een juiste omgang met iedere ander. Wat word je dan zichtbaar in een conflicterende maatschappij? Je oordeel uitstellen. Leren zwijgen. Je emoties beheersen. Jezus zelf wil het ons leren. En laten we als gemeente van Christus ons juist daar ook naar uitstrekken. Opdat we een werkelijk verschil worden. Opdat Gods koninkrijk in en door ons heen werkelijk vlees en bloed wordt in een donkere, donkere wereld. Laat zelfbeheersing groeien. Relationele zelfbeheersing. Opdat er genezing zij. Overal om ons heen. Ook in ons. Ook door ons. Opdat we een verschil maken. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En de mooiste liederen wat mij betreft zijn de liederen die eigenlijk gebeden zijn. En ook dit lied is een gebed. Een gebed waarin we zeggen: Heer, hier ben ik. Ik leef voor u met hart en handen, omdat ik een verschil wil zijn. Zullen we met elkaar gaan staan?

Zullen we samen bidden en danken. Heere God, als we in uw woord lezen dat deze wereld met rijkhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden, het zichtbaar worden van de kinderen Gods. Heer, dan beseffen we dat we geroepen zijn om een verschil te maken. Dan beseffen we, Heer, dat we geroepen zijn om in uw voetsporen te wandelen. Dan beseffen we, Heer, dat we aan uw voeten moeten zitten om te leren, om te horen, om te luisteren. En dan beseffen we dat we de kracht van uw geest nodig hebben. En dank u, Heer, dat u ons schenkt wat nodig is. Dat genade en vrede vermenigvuldigd wordt. Dat er een belofte is dat Gods vrucht verzekerd wordt, omdat uw trouw voor eeuwig is. Heer, dank u voor Petrus, een voorbeeld uit de praktijk. Heer, dank u voor groeiprocessen geestelijk die er gewoon mogen zijn. Dank u dat als we in uw nabijheid leven, Heer, en als we bewust met u omgaan, dat er dan steeds van dag tot dag vernieuwing in ons leven aanwezig mag zijn. Heer, dank u dat we mogen groeien in zelfbeheersing. Heer, en help ons ook in de week die voor ons ligt, gewoon om toe te passen wat uw woord ons aanreikt. Heer, help ons om die momenten te herkennen waarin u ons oproept om te zwijgen. Om niet te oordelen, niet te snel te oordelen, verdiepingsvragen te stellen. Om ons niet door onze emoties te laten regeren. Opdat u in ons groter wordt. Heer, en zo bidden we ook voor een lijdende wereld. Als we om ons heen kijken, kleinschalig, maar ook op de schaal van Nederland, op wereldniveau, dan is er zoveel, Heer, waar we ons zorgen over maken. Er is zoveel waarin we dingen zien die niet zijn zoals u ze bedoeld had. Mensen staan tegenover elkaar. Mensen gaan achterloos om met uw schepping. Heer, mensen zoeken de vrede niet. Heer, maar mag het dan beginnen bij hen die zich kinderen Gods noemen. Heer, bedouw ons met uw geest. Vervul ons met uw liefde. Geef ons onderscheid in wanneer we dingen goed doen en wanneer dingen anders moeten. Heer, help ons en dank u dat u ons tegemoet komt. Heer, we prijzen u voor uw liefde die nooit tekortschiet. Heer, we prijzen u voor het feit dat u met ons meewandelt elke dag opnieuw. U bent de God die toch tegen ons zegt, ik ben met je. Alle dagen van je leven tot aan mijn wederkomst. Tot aan de voleinding, de voltooiing van deze wereld. Heer, en dank u dat we daar ons leven op mogen bouwen. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Ze zijn elke dag weer ons deel. En we prijzen uw naam daarvoor. Amen. Voordat ik u de zegen mag meegeven, gaan we ook nog met elkaar een prachtig slotlied zingen. Een lied opnieuw van Selah, alles voor hem. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht is te vinden in en bij God. En omdat Gods hart niet zo is dat hij dat voor zichzelf wil houden, maar dat hij dat met ons wil delen, mogen wij ontvangen vanuit diezelfde rijkdom. Laten we dat met elkaar als een slotlied uitjubelen naar de hemel.

Mag ik u aan het eind van deze dienst nog de zegen meegeven? Ik wil dat graag doen met de woorden uit 1 Petrus 5. En in 1 Petrus 5 vers 10, daar staat het volgende. Mag de God van alle genade, die u en mij in Christus Jezus geroepen heeft om voor zijn eeuwige heerlijkheid te leven, mag die God ons, soms ook na een korte tijd van lijden, bevestigen, volmaken, sterken en grondvesten. Want van hem is de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Een hele fijne zondag verder, een hele gezegende week. En ik denk dat iedereen van harte uitgenodigd wordt om lekker met elkaar koffie te drinken na de dienst.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Houston. Mambo number 5.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zurich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland, Tristan da Cunha, telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: nieuwseiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
2: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep Archipel.

Goedenavond, luisteraars. We heet u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, broeders en zusters. Hier aanwezig of kijkend naar de livestream of via Omroep Archipel. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Uitdorp. Dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u een opbouwende dienst zult hebben. Een speciaal welkom voor broeder Ten Voorde uit Hellevoetsluis. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden of kan worden overgemaakt via de QR-code. De tweede collecte is bestemd voor de stichting Kairos in Dirksland. En Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Met 24 uur per 7 dagen begeleiding op de groep is het zorgaanbod van Kairos intensief te noemen. Van harte is deze collecte ook aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragenden, ouderen en de zieken. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Ik verzoek u voor zover u in staat bent dit staande te doen. En namens de kerkraad draag ik deze dienst over aan broeder Ten Voorde en wens ik u een gezegende dienst toe.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. En in zijn naam mogen elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu opwekking 237, Jezus, wij verhogen u.

Het thema van deze dienst is geloofsgetuige zijn. En dat is een thema naar aanleiding van de eerste martelaar in de christelijke kerk. En dat was Stefanus. Het verhaal wat we lezen in Handelingen 6 en 7. En dat lijkt misschien een beetje een vreemde combinatie, hè? Als ik zeg van een thema geloofsgetuigen, geloofsgetuigen zijn, naar aanleiding van de eerste martelaar van de christelijke kerk. Maar ons woord martelaar, dat is afgeleid van het Griekse woord martyr. En dat Griekse woord martyr, dat betekent zowel martelaar zijn als getuige zijn. Dus getuige zijn en martelaar zijn is in het Grieks één en hetzelfde woord. En in de visie van het Nieuwe Testament denk ik ook wel, niet alleen bij dat woord, maar ook in de werkelijkheid. Hè, dat je door een martelaar te zijn ook getuige van Christus bent. En ik zal in mijn overdenking aan het getuigenis van Stefanus ook nog een getuigenis van een martelaar en geloofsgetuige uit de 20e eeuw koppelen, om het een beetje dichterbij te brengen. Dan zingen we nu uit Nieuwe Liedboek 305, couplet 1, 2 en 3.

zullen we bidden om een zegen over ons samen zijn. Hemelse Vader, wij prijzen uw heilige naam voor uw liefde en uw trouw. We danken u, Heer, dat u uzelf in het bijzonder heeft doen kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij hier samen mogen zijn. En Heer, wij bidden u, wilt u in ons midden zijn? Want daarvoor zijn we hier samengekomen in het geloof en het vertrouwen dat u bij ons bent door uw geest. En wilt u het zelf zijn die ons aanraakt met uw woorden van troost en van genade? Wilt u het zelf zijn die voor ons de schrift opent en uw woorden indraagt in ons hart, in onze ziel? Dat uw geest ons aanraakt. Heren, zodat we op een andere manier weer terug naar huis gaan als dat we gekomen zijn. Heren, dat we door alle facetten van deze dienst, door onze liederen, onze gebeden, door de opening van de schrift en door de verkondiging een ontmoeting met u mogen hebben als de levende Heer. Want zo mogen we u kennen. Heer, wilt u ons zo met elkaar een goede en een gezegende samenkomst geven? Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen. We zingen nu als voorbereiding op de schriftlezing liedboek 680. Kom Heilige Geest, Gij Vogel Gods. Couplet 1, 3 en 4.

De lezing uit de Heilige Schrift is bestaat uit twee delen. Het eerste deel is Handelingen 6, vers 8 tot en met 7, vers 1. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote tekenen en wonderen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe om te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God lasterde. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. En tenslotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. En ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. En alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zij zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. En de hoge priester vroeg: is dat waar? En dan neemt Stefanus het woord. En dan komt er een hele lange redevoering die ik niet helemaal ga lezen. Maar we lezen het laatste gedeelte van die redevoering vanaf hoofdstuk 7, vers 51. Daar vallen we midden in een gedeelte waar Stefanus God als het ware sprekend invoert. Dus eigenlijk is God hier aan het woord. Door de mond van Stefanus. 7 vers 51. Maar u bent halsstarrig, onbesneden van hart en van oren. Steeds weer verzet u zich tegen de Heilige Geest, zoals ook uw voorouders al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van engelen, maar er niet naar hebt geleefd. En toen zij die woorden hoorden, werden ze razend op hem en knarsetanden van woede. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan de Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden en hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. En ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. En de getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. En terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hen deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. En Saulus keurde de moord op hem goed. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dan zingen we nu nog als voorbereiding op de verkondiging het liedboek 686, couplet 1, 2 en 3.

Het verhaal van Stephanus, dat heeft in de geschiedenis heel veel kunstenaars geïnspireerd. En het mooie van kunstwerken is, en het bijzonder van kunstwerken die geïnspireerd zijn op een passage uit de Heilige Schrift, dat zo'n kunstwerkje soms helpt om eens op een nieuwe manier naar zo'n verhaal te kijken. Eigenlijk zijn dat soort kunstenaars eigenlijk ook een soort exegeten, maar dan met hun ogen. Hè. Kunstenaars kunnen over het algemeen heel goed kijken. En die zien dingen die wij over het hoofd zien. En zo ook de schilder Rubens, waarvan u hier een drieluik ziet met drie panelen over het verhaal wat we net gelezen hebben over Stephanus. En in die drie panelen die beelden alle drie verschillende momenten uit. Het linkse paneel, daar ziet u Stephanus in discussie met die groep Joden uit die synagoge. In het middenpaneel, daar ziet u de steniging van Stephanus. En het rechterpaneel, daar ziet u dat. Dat hebben we dan niet gelezen, maar dat volgt dan weer in hoofdstuk 8. Hè, dat Stephanus door de volgelingen van Jezus wordt meegenomen om begraven te worden. En het middelste paneel is natuurlijk het meest gedetailleerd. Onderaan ziet u een hele groep mensen met Stephanus in het midden. En van die hele groep heeft iedereen een steen in de handen, behalve één. Dus één persoon, ik weet niet of u hem kunt vinden, die één persoon die geen steen in de handen heeft. En dat is deze persoon. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Zijn naam kwam twee keer voor in de schriftlezing. Paulus, ja. Paulus die staat een beetje aan de zijkant, heeft de mantels in ontvangst genomen van degene die de stenen gaan werpen. En als laatste lazen we ook in 8 vers 1 dat Paulus, die keurde de moord op Stephanus goed. En dan, als we wat naar boven kijken, dan zien we daar de engelen. En dan zien we helemaal bovenaan, zien we God de Vader. En zien we Jezus naast de Vader staan. Ik kom straks, tijdens de verkondiging, kom ik nog wel even terug op dat middenpaneel. Stephanus wordt al eerder in hoofdstuk 6, helemaal in het begin, geïntroduceerd als een van de zeven diakenen die werden aangesteld om de 12 apostelen te helpen. Omdat de gemeente die groeide zo snel dat er allerlei groeiproblemen ontstonden. En er waren meer handen nodig en zo werden er zeven diakenen aangesteld, waarvan Stephanus er één was. En Stephanus wordt daar een diepgelovig man genoemd, vervuld met de Heilige Geest. En zoals we ook lazen in hoofdstuk 6, waar staat van Stephanus dat hij door Gods genade en kracht grote tekenen en wonderen verrichtte onder het volk. Die groei van die eerste gemeente daar in Jeruzalem, die zat behoorlijk in de lift. Hè. Op de eerste Pinksterdag kwamen er al 3000 mensen tot geloof. En vanaf dat moment lezen we steeds berichten in Handelingen. De verteller van Handelingen die onderbreekt als het ware af en toe zijn verhaal om even de stand van zaken op te maken. En dan gaat het steeds over de groei van de gemeente. Maar die groei van die gemeente daar in Jeruzalem, met die groei van die gemeente groeide ook de weerstand. Dat is eigenlijk een patroon door het hele boek Handelingen heen. Daar waar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, is er altijd confrontatie met de machten. En die confrontatie die heeft aan de buitenkant allerlei vormen. Het kan een confrontatie zijn met Joodse leiders, met de Romeinse overheid.
Het kan ook van binnenuit zijn. Denkt u maar aan het verhaal van Ananias en Safira. Denkt u maar aan de oneenigheid onder de apostelen, naar aanleiding van de toestroom van grote groepen heidenen tijdens de eerste zendereis van Paulus. Dan denken die apostelen van help, er komen ook heidenen tot geloof, wat moeten we daar nu mee? En de een zegt van ja, ze moeten zich wel aan de Joodse wet houden, de ander die daar fijn. Zo zijn er allerlei confrontaties. Maar uiteindelijk gaat het in al die gevallen om geestelijke machten die daarachter schuil gaan en die zich verzetten tegen het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat het ook vandaag niet anders is. Daar waar het evangelie van Jezus wordt verkondigd en voorgeleefd, daar ontstaat confrontatie met de machten. En in het geval van Stefanus gaat het om confrontatie met een bepaalde groep binnen de Joodse gemeenschap die in verzet komt. En dat verzet, dat heeft als het ware een soort toenemende intensiteit die al snel uit de hand loopt. Het begint met een debat tussen Stefanus en een groep Joden uit een specifieke synagoge. Maar als ze het niet kunnen winnen in het debat, dan worden er valse getuigen ingezet. Dan wordt het volk opgehitst. Dan worden de leiders opgehitst. En tenslotte wordt Stefanus gearresteerd en voor het Sanhedrin gebracht. En ook daar wordt gebruik gemaakt in de beschuldigingen van, wordt gebruik gemaakt van valse getuigenis, van valse getuigen. En wanneer die valse getuigen hun verklaring hebben afgelegd aan het Sanhedrin, dan doet zich een heel bijzonder, iets heel bijzonders voor. Alle leden van het Sanhedrin kijken naar Stefanus. En zij zien dat zijn gezicht straalt als een engel. Zijn gezicht lijkt op een engel. Net als Mozes heeft Stefanus de glans van iemand die in Gods nabijheid verkeert. U kent het verhaal van Mozes wel, hè? Als hij in de tent geweest was waar God woonde. En als hij uit die tent kwam, dan straalde de heerlijkheid van God van hem af. Het moet voor die leiders van de, voor die leden van het Sanhedrin een herkenbaar iets geweest moeten zijn. Hè? Zij kenden de verhalen over Mozes. Ze wisten dat het bij Mozes zo gebeurd was. En nu zien ze eigenlijk voor hun ogen zien ze hetzelfde gebeuren. Het is alsof God zelf een antwoord geeft op de beschuldigingen aan de adres van Stefanus. Nog voordat Stefanus iets kan zeggen, spreekt God al door Stefanus heen. Hij hoeft eigenlijk niets te doen. Hij is in de eerste plaats een geloofsgetuige omdat God door hem heen werkt. Er iets van Gods heerlijkheid zichtbaar wordt door Stefanus. Die omstanders die zien iets van Gods aanwezigheid in Stefanus. Oh ja, of misschien zien ze het ook niet. Ze zien wel dat zijn gezicht straalt als een engel, maar hebben ze dat ook herkend? Hebben ze dat ook teruggedacht aan dat verhaal over Mozes? Een geloofsgetuige ben je dus niet door wat je in de eerste instantie zelf zegt of doet, maar doordat God iets door jou heen doet. Doordat door jou heen er iets van God, iets van Jezus zichtbaar wordt voor je omgeving. Aan de andere kant kon God door hem heen werken, omdat Stefanus een diepgelovig mens was. Vervuld met de Heilige Geest en met de wijsheid van de Geest.
Maar de leiders van het Sanhedrin zijn niet onder de indruk. Ze hebben maar één vraag.

En de inhoud daarvan is eigenlijk samengevat in die laatste versen. De toehoorders, leden van het Sanhedrin, die groepering, die Joodse groepering die in verzet gekomen was. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest, zegt Stefanus. Zoals jullie voorgeslacht dat ook altijd al gedaan heeft. En dat brengt de toehoorders voorbij de grens van alle redelijkheid. Ze ontsteken in woede en beginnen te tanden knarsen. En je zou denken dat Stefanus de angst om het hart moet slaan. Maar dan doet zich opnieuw een bijzonder moment voor. Want wanneer hij zijn blik omhoog richt, dan ziet hij de heerlijkheid van God. En hij ziet Jezus staan aan de rechterhand van God. Wat Stefanus hier overkomt is natuurlijk sowieso al heel bijzonder. Maar wat het nog extra bijzonder maakt, is dat hij Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Want in het Nieuwe Testament wordt Jezus altijd voorgesteld als zittend aan de rechterhand van God. Hebreeën 10, gebaseerd op Psalm 110 en op andere plekken zit Jezus aan de rechterhand van God de Vader. En daarbij gaat het niet zozeer om een bepaalde lichaamshouding, zitten of staan. Nee, dat zitten, dat heeft, dat zitten op de troon van God, dat staat symbool voor het delen in de regeermacht van God. Zoals Jezus ergens anders zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo zit Jezus naast God de Vader. En wij gebruiken dat ook, want iemand heeft bijvoorbeeld zitting in de Raad van State. Nou, dat gaat er niet zozeer over de vraag of die zit of staat, maar dat gaat om dat zo iemand een bepaalde positie heeft, een bepaalde invloed, een bepaalde macht in onze samenleving. En zo gaat het over het zitten van Jezus aan de rechterhand van de Vader. Maar als de eerste martelaar van de christelijke kerk op het punt staat om gestenigd te worden, dan zit Jezus niet, maar dan staat Jezus aan de rechterhand van de Vader. En om dat moment goed om ons te laten inwerken, wil ik nog eens eventjes nauwkeurig kijken naar dat schilderij van Rubens. Want ik heb de indruk dat Rubens er heel goed over nagedacht heeft. Over de betekenis van het staan van Jezus. Want wat we zien, en u ziet dat, hier ziet u Jezus staan. Ja. Jezus is niet afgebeeld als heerser. Een kroon of andere symbolen van macht ontbreken volledig, in tegenstelling tot duizenden andere schilderijen uit de Renaissance tijd en daarna, waarin Jezus altijd wordt afgebeeld als heerser, met daarbij behorende symbolen. Maar die symbolen ontbreken hier volledig. Jezus staat afgebeeld als de mens die op aarde rondliep, als de leidende mensenzoon, als degene die naast zijn leidende kerk staat, degene die zelf geleden heeft. En dat wordt nog eens versterkt door de doornenkroon in de hand van de engel die u hier ziet.

En bovendien heeft Rubens Jezus afgebeeld met open armen. Jezus staat klaar om Stefanus met open armen te ontvangen. En dat bij elkaar maakt dit moment heel bijzonder. Want stelt u even voor, je wordt omringd door een uitzinnig woedende menigte. Je staat op het punt om gestenigd te worden. Denkt u dat even in, hè? Een moment waarin je overvallen zou kunnen worden door angst en paniek. En dan zie je Jezus staan om je met open armen te ontvangen. Dan laat Jezus zien dat hij naast je staat. Dan laat Jezus zien dat hij met je meeleidt. Dat hij erbij is als zijn kerk wordt vervolgd. En dat brengt mij bij een geloofsgetuige uit de 20e eeuw. En dat betreft deze man. Hij doet het niet. Ja. Dat betreft deze man, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een Duitse dominee in de Tweede Wereldoorlog, die vanuit zijn geloof in zijn verzet kwam tegen Hitler en de nazi's. In 1943 werd hij gearresteerd, omdat hij geholpen heeft, had bij het ontsnappen van een groep Joden naar Zwitserland. En omdat hij meegewerkt had aan de voorbereiding van een aanslag op Adolf Hitler. En werd hij in de gevangenis geworpen. Twee jaar later, 3 weken voor de bevrijding, is hij door de nazi's opgehangen in de gevangenis. En zijn laatste woorden waren: dit is het einde, maar voor mij het begin van een nieuw leven. Bonhoeffer heeft heel veel liederen en gedichten geschreven in die gevangenis, die zeer de moeite waard zijn om te lezen. En één lied dat hij geschreven heeft in een brief aan zijn verloofde en aan zijn moeder, een paar weken voordat hij zou worden opgehangen. Dat lied, daarna moest ik denken bij het verhaal van Stefanus. In het eerste couplet, ik ga het nog een keer proberen, ja. In het eerste couplet, dat luidt zo: door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u mijn liefsten leven en met u ingaan in het nieuwe jaar. Nou ja, je denkt van: kom op, zegt Bonhoeffer, je wordt helemaal niet omgeven door goede machten, trouw en stil. Nee, Bonhoeffer zat in de gevangenis waar hij omgeven werd door kwade machten, door moordlustige nazi's. Hij was notabene al ter dood veroordeeld. Hij wist wat hem te wachten stond. Net zo goed, denk ik, als Stefanus dat wist. En dat blijkt ook wel uit een volgend couplet. Oh, sorry. Ja. Waar hij eigenlijk in zijn gebed, dat hele lied is een gebed: wilt gij ons de bittere beker geven? En dat is natuurlijk wel duidelijk waar het in het geval van Bonhoeffer over gaat. Met gal gevuld tot aan de hoogste rand, dan nemen wij hem dankbaar zonder beven aan uit uw goede, uw geliefde hand. Dus Bonhoeffer besefte heel goed wat hem boven het hoofd hing, wat hem te wachten stond. En toch eindigt hij
het lied met dit laatste couplet. In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Wat in het eerste couplet nog een wens was, zo wil ik graag, zegt hij daar, is hier een belijdenis. Hij wist zich, net als Stefanus, in goede machten liefderijk geborgen. Stefanus en Bonhoeffer, zij hielden beiden hun blik gericht op Jezus. En daarom hadden die kwade machten die hen omringden, die machten die in verzet kwamen tegen het evangelie, niet het laatste woord. En dat maakte hen tot geloofsgetuigen. En dat maakt ook ons tot geloofsgetuigen. Onze blik op Jezus gericht houden. En velen hebben zich laten inspireren door het voorbeeld en de geloofsmoed van Bonhoeffer. En in die zin is hij een moderne geloofsgetuige. En dat lied van Bonhoeffer overstijgt dan ook de persoonlijke situatie van Bonhoeffer. Het is daarmee een lied van de Kerk van Christus geworden. Het is ook in ons liedboek terechtgekomen. En we gaan straks ook die drie coupletten die ik net heb voorgelezen met elkaar zingen. Uit het vervolg van Handelingen blijkt dat ook in Handelingen zich velen hebben laten inspireren door de geloofsmoed van Stefanus. Tijdens de vervolging die uitbrak naar aanleiding van de steniging van Stefanus, groeide de kerk als nooit tevoren. En u denkt misschien van ja, ik ben geen Stefanus, ik ben ook geen Bonhoeffer, ik ben niet zo moedig. Maar we kunnen wel een ieder in onze eigen situatie, op onze eigen manier, een geloofsgetuige te zijn, namelijk door Jezus na te volgen, door onze blik op hem gericht te houden. En zo zelfs weer een inspiratie te worden voor anderen. Want Jezus, hij staat naast ons, in ons lijden, in onze moeite, in ons verdriet. En Jezus wacht op ons. Met open armen. Welkom in het huis van mijn vader. Amen. Dan gaan we nu zingen die drie coupletten van uit dat lied van Bonhoeffer. Lied 511, couplet 1, 3 en 7.

Beetje onbekend nog, hè, dat lied. Maar goed, wel een mooie tekst. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Hemelse Vader, wij prijzen uw naam voor dit uur dat we hier samen met elkaar mochten doorbrengen. Dat we samen uw lof mochten zingen, samen mochten bidden, naar uw woord mochten luisteren, naar die prachtige getuigenissen van volgelingen van u, Stefanus en Bonhoeffer. En zo zijn er nog duizenden en duizenden die tot inspiratie van ons zijn. Heren, dank u wel voor dit moment van bemoediging, van troost. Dat wij mogen weten, Heer, dat u op ons wacht met open armen om ons te ontvangen in het huis van de Vader. En dat u naast ons staat in ons leven als we met moeite en verdriet en tegenslag en tegenwerking te maken hebben. Als we confrontatie met de machten ondergaan, dan mogen we weten dat u er bent. Dat u naast ons staat. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dat inspirerende verhaal. Heren, wij bidden u voor deze geloofsgemeenschap. Wilt u geven dat wij, en ieder van ons persoonlijk op onze eigen plek, een getuige van u mogen zijn, maar ook als geloofsgemeenschap, als een licht en een zout mogen zijn in deze wereld. Heren, wij bidden u voor al degenen die gebukt gaan onder de gebrokenheid van het leven, op welke manier dan ook. Misschien door ziekte, misschien door psychische problemen, relatieproblemen, werkeloosheid. Heren, wilt u hun nabij zijn? Wilt u hun doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die hen dragen? Heren, wij bidden u voor ons land, voor onze regering, voor al degenen die ons land besturen op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Wilt u al die mannen en vrouwen de moed geven en de energie om in vaak hele complexe vraagstukken beslissingen te nemen, met allemaal verschillende meningen, met veel onrust in de samenleving. Heren, we bidden u dat bijzonder voor hen die dat doen, vanuit de inspiratie van uw evangelie, dat in hun werk iets mag doorschemeren van uw komende vrederijk. Heren, wij bidden u voor onze broeders en zusters op andere plekken op deze wereld, waar het veel moeilijker is om een volgeling van u te zijn. Waar het soms bijna onmogelijk is om samen te komen zonder dat het verstoord wordt. Waar uw kinderen soms in de gevangenis worden geworpen, waar soms in concentratiekampen of zelfs hun geloof met hun leven moeten bekopen. Heere, wilt u bij hen zijn? Wilt u geven dat zij net zoals Stefanus mogen ervaren, Heere Jezus, dat u naast hen staat? Dat uw open armen klaarstaan om hen te ontvangen. Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Met zoveel onrust, met alles wat vroeger, een paar jaar geleden, nog zo vanzelfsprekend leek. Het is allemaal aan het verschuiven. We bidden u, Heren, voor al die plekken waar oorlog is. We denken aan Oekraïne, aan Soedan, aan Jemen, aan Iran, aan Gaza, aan zoveel plaatsen op deze wereld waar mensen de wapens tegen elkaar opnemen, allerlei stammen twisten,
in Afrika of allerlei plekken op deze wereld. Met vele miljoenen doden als gevolg. Met veel mensen die ontheemd raken en op de vlucht gaan. Moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Anderen die vluchten voor hongersnood, voor natuurrampen. Heren, wij bidden u voor al die mensen die van veel te weinig moeten rondkomen. Die hun kinderen met een lege maag naar bed moeten sturen. Die de eenvoudigste behoeften, zoals schoon drinkwater of eenvoudige medische voorzieningen, moeten missen. En we bidden u, heren, dat voor de hulpverlening die ook zo ernstig verstoord is, waardoor 70% van de allerarmsten van deze wereld op dit moment verstoken zijn van hulp. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen geven van al het goede dat wij uit uw hand ontvangen. En in dit alles, Heer Jezus, bidden wij u. Wilt u komen met uw rijk van recht en vrede? Ja, wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Wij zingen ons slotlied, liedboek 416, Ga met God. Couplet 1, 2, 3 en 4.

Gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij blijvend met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met het programma Stromen van Zegen via uw streekomroep Omroep Archipel. Vanavond tot 10 uur kunt u weer luisteren naar de mooiste liederen en psalmen die ik voor u mocht samenstellen. Mijn naam is Henk Kacheland en ik wens u veel luistergenot.

U luistert nog steeds naar Omroep Archipel met het programma Stromen van Zegen, met de mooiste liederen en psalmen. Dit nog tot vanavond 10:00.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

We zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedere zondagavond kunt u ons beluisteren van 8 tot 10 uur. Morgenavond om 6 uur zijn we alweer bij u terug. Non-stop met een uurtje gewijde muziek. En om 7 tot 9 uur ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. U kunt dan een lied of psalm aanvragen ter bemoediging of als felicitatie. Vanavond mocht ik de uitzending voor u samenstellen. Mijn naam is Henk Achterland. Ik wens u een goede nachtrust en een fijne week toe. Dag.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.